0: Yolandi.
1: Ja.
0: Kan ik om bezit?
1: Nou.
0: Ja.
1: Ik zal hier niet moeilijk uitkomen.
0: Kom, is het aan mij dan?
1: Nou.
0: Ja.